0: Oké, nou jij. Lekker, hè?
1: Jezus, wat een natte troep.
2: Opschieten.
1: Oké, jongens, stel maar af.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: Classic FM.

eindig ruist stilte van de nachtelijke bijslaap. Overal zijn de bijslaap. Nacht adagio van de erotica.

rookt op aas en zwart en robijn en amethyst. God is, we hebben de ster die het dichtst bij God zijn. Gewassen bomen uit de buik van de aarde. Wij genomen, hebben de buik van de hemel genomen. Bezoedeld hihi het kuisen ruizen van de melkwegen. Wij verrekt het nagelijke dag, Theo de kuizen bijslaap. De lichten van de glimwarmende bomen, de nachtegaals bedrekt. Ons sperma is violet, gif

planeten, de koolkloven, de diamantspassen, de schatten, de sterren zijn gedoofd. Dood. De laatste nachtelijke vogel slaat, leven, klokken kleppen over het woud, onbezoedeld zijn.